En nu, dames en heren, allen aantreden voor de Hi-Ha Hollandans. Twee aan twee achter elkaar. De heer links, de dame rechts. Handen in de zij. De heer begint met de linkervoet, de dame met de rechtervoet. Allen klaar? Daar gaan we.

En nu opgelet, dames en heren. Nu komt de polkapas. 1 en 2. Draaien 2. De handen in de zij. En nu weer de polkapas. Draaien, dames en heren. Draaien. En nu hurkt de dame. De heer hurkt. Nu de dame. En nu de heer. En nu de Hollandkus. Uitstekend, dames en heren. Uitstekend.